0: Bogotá.
1: Boguía 88.9 BoFM.
2: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Bo.
3: Habita un día muy especial para nuestra EPB San Nicolás, mirando con nuestra clausura el periodo de examen para la opleiding uitvoerend bakker, mejor conocido como el estudio para panadero riba nivel de MBO 2. Algún año atrás, nos hace una investigación y nos podrá concluir que tiene una necesidad grande riba nuestro mercado laboral para panadero. Pues nos está muy orgulloso que pronto nuestro primer grupo de panadero está gradua y así nos podrá ejercer una función, sea de una panadería, hotel y teatro, restaurante. Ahora los estudiantes nan, para el examen final, nos vamos a producir 3 productos. Por mira que ha producido un cookie con un toque de lemonchi verde, mejor conocido en Holanda como Utrechtse Spritz. Nos trajo también un pound cake con un bolo de manteca relleno de chocolate. Y por último, nos trajo un pan blanco, pero no es simplemente un pan, es un pan con una seña flechte de diferentes formas. Nos estamos orgullosos de nuestros estudiantes. Es aquí está un logro que seguramente nos logra conjuntamente con toda la compañía que está aportando y sosteniendo a nuestros estudiantes para recibir un stage plec. Durante el periodo de estágio, que tiene una totalidad de 12 semanas, los estudiantes han sido en práctico y ejercer lo cual han estudiado en la escuela y así han mejorado la habilidad. En la escuela, mis estudiantes han tenido hobby hora durante la lección de práctica, pero la banda de essay han tenido lección teórica, que está completamente digital. Más gracias a nuestro cuerpo de docente que está ejerciendo un sublime trabajo. Todo día tengo hobby, amor, hobby, paciencia y dedicación que te ayuda a formar, educar y guiar a nuestro futuro profesional.
4: Deze cursus is een nieuwe bakkerijopleiding, niveau 2. Het eerste jaar hebben we ons vooral toegelegd op het introduceren van ingrediënten, materiaalkennis, machinekennis, basishandelingen van het mengen, kneden en het kloppen van bepaalde deegsoorten en beslagen. En het tweede jaar zijn we wat iets dieper erin gegaan en dan zijn we onderhand zijn we met thema's gaan werken. Dat, Halloween hadden we, Sinterklaas, Thanksgiving. En dan was de bedoeling dat de kinderen hun eigen recepten gingen zoeken. Omrekenen naar een bepaald recept. Daarbij ingrediënten gingen bestellen. En uiteindelijk een planning maken. En op de dag van het maken van de praktijkles ook het hele pakket maken. Dus en koekjes en de bolo en de brood moet dan samenkomen. Om die 2 jaar nou af te sluiten, doen we dat afsluiten met een examen. We hebben een kennisexamen. Dat hebben ze afgelopen vrijdag gedaan. En de afgelopen 3 dagen zijn we hier met een praktijkexamen bezig. Dat wil zeggen dat ze ook weer een broodje, een koekje en een bolo moeten maken. En dan wordt dat geëxamineerd door 2 docenten. En omdat het zo objectief mogelijk te houden, is er een docent uit EPB Hato. En ik zelf zal dat ook examineren. En die 2 punten worden dan bij elkaar gevoegd. Daarnaast hebben we zo dadelijk een examengesprek waar de leerlingen zichzelf kunnen verweren. Als er iets verkeerd is gegaan of hoe het beter zou kunnen. Dat het dan, dan kunnen ze hun mening geven en dan kunnen we kijken of punten aangepast kunnen worden. En daarmee sluiten we de dag af.
5: Per mejor seguro, per mejor servicio, nos te recomendamos Bouhart Assurancia. Por teléfono 528-8888, Bouhart representa tu compañía de seguro aquí en Aruba. Bota otra sa, con

niet zo sterk te zijn. Hou je maar niet groot. Je hoeft je niet op te houden. Ik wist het al aan. Je hoeft niet zo sterk te zijn. Je verdriet is nu te groot om het nu nog op te houden. Wees niet bang. Je hoeft niet zo sterk te zijn.

Koning en koningin. Mijn kleren zijn vuil geworden. Maar ze hebben gezegd, de koning en de koningin moet Toomba ook dansen. Dus, Kalai.